wat zeggen we dan? Robbie Williams, Nicole Kidman. Zo, een hele goede morgen. Je kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En ik heb de komende 2 uur weer hele leuke muziek voor je. En de komende 2 uur ook heel veel goud vanouds. Dus ik zou zeggen, ga er maar even lekker voor zitten.

0: Even een lekker vrolijk plaatje.
1: Soms word ik gek van het riet, maar de tranen die gun ik jou niet.
0: John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Dat is één ding wat ik wel zeker weet. De Ketchup Song.

Ja, gezellig naar de bioscoop op de zaterdagavond. En dat allemaal in het jaar 1965. Dat waren de Drifters. En nogmaals een hele goede morgen. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter.

Even lekker meezingen met Neil Diamond. Ja, ja, Sweet Caroline. Golden Earring. Ik neem je terug naar het jaar 1969. Another 45 miles.

de betere muziek van de Golden Earring. Yes sir, I can boogie. En dan heb ik over de groep Bakkara. Ben je net aan het luisteren? Dat kan natuurlijk, hè. Via de computer of je hebt zo'n mooie internetradio. Dat kan ook tegenwoordig, ja, ja. Je luistert naar de betere muziek. Dat hier bij je eigen station. En dat gaat 24 uur door, dag in, dag uit. Dus gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen, hè. Nou, dames, wat gaan we zingen eigenlijk?

gaat maar door. Yes, I can boogie. Hoe vaak zullen ze dat zingen eigenlijk, dat Yes, I can boogie? Ik ga het de volgende keer toch eens een keer een beetje afvinken hoor. Ik ben toch wel eens nieuwsgierig hoe vaak dat in dat plaatje doorkomt. Heel veel, dat is één ding wat zeker is. Elvis Presley.

Ja, en als ik deze plaat draai, dan denk ik automatisch aan de vakantie. Ja, ik weet niet hoe dat komt, maar dat gaat automatisch, hè. Daarom een golden oldie van Cliff Richard. The Summer Holiday.

0: welk jaar komt deze plaat eigenlijk? Even kijken. 1987. Nou, dat is in ieder geval al een hele tijd geleden. Cliff Richard, The Summer Holiday. Ramses Shaffi.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Een hele lange titel. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En dat was natuurlijk Ramses Shaffy.

En dat was een hele grote hit uit 1976. Ja, beste luisteraars. Dit wordt alweer het laatste plaatje voor het eerste uur. Ik geef lekker een kopje koffie inschenken. Als ik jou was, zou ik dat ook doen, hè? Of je bent misschien aan het werk, dat kan natuurlijk ook. Blijf dan gewoon even lekker luisteren. Dan ben ik zo bij je terug. Met het tweede gedeelte alweer.

Na de knalt in, tweede uur alweer. Van programma Een Goedemorgen met Peter. En we draaien er een van Kiekedie. I've got the music in me. Ticket to the tropics. Wat wil je nog meer?

En toen was hij nog jong. Want hij zong dit namelijk in 1985. The Ticket to the Tropics. En dan hebben we het natuurlijk over Gerard Joling. Tijd voor een kop koffie, waarom ook niet?

En zo kunnen ze nog wel even doorgaan. En ik neem je even mee terug naar het jaar 1977. En dan draai ik even een nummer 1 geluid van de Bee Gees. How Deep Is Your Love? Romantiek op de radio. Kan allemaal. En dat allemaal speciaal

Ja, I Feel Lonely. En dat kan hier allemaal. Het station met de meeste muziek en de betere muziek. En dat allemaal voor jou. Ken je deze nog? Nummer 1 geluid uit 1978.

En dat gaat zo wel even door. Racing. Ja, ja. Ik heb nog veel meer muziek voor je. Wat vind je eigenlijk van Kenny B? Ik neem je mee naar Parijs.

weekendje Parijs is best leuk hoor. Moet je gewoon een keer doen. Alleen als je daar naartoe gaat, kijk goed uit. Want er zijn heel veel zakkenrollers. Die jatten alles van je, letterlijk en figuurlijk. Oh, jongen.

plaat die heel hoog genoteerd stond. In 1992, Lionel Whitsey. My Destiny, wat wilde je nog meer? De Beatles misschien?

The Hollies. Blowing in the Wind. Ja, beste luisteraars, dan kijk ik ook even naar de klok en wat zie ik dan? Ik kan nog net één plaat draaien. Tijd vliegt voorbij. Dat is letterlijk en figuurlijk. Michael Jackson. Daarmee gaan we afscheid nemen. Althans wat het tweede uur betreft. Bedankt voor het luisteren. En blijf natuurlijk luisteren. 24 uur per dag hoor je hier de betere muziek op dit station. En dat allemaal speciaal voor jou. Wat mij betreft tot de volgende keer. Maak er een leuke dag van. Bye bye.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De nooit vervelende hits.
2: Bart Motaar.

Een tranentrekker van formaat. Wat een kippenvel moment in deze show. Met muziek uit de film Bodyguard met in de hoofdrol Whitney Houston als bedreigde popster en Kevin Costner als mysterieuze lijfwacht. De ballade stond wekenlang op nummer 1 in de hitparade. Het was trouwens een cover van Dolly Parton. Met vervolgens muziek uit 1995. Don Henley en The Boys of Summer.

ongetwijfeld dat ze een van de belangrijke hitmachines waren uit de 90s. De Zwitser band Ace of Base, bij ons was dat met All That She Wants, dat een hitparade groot bereikte in 1993. En dit vonden we 3 jaar later terug in de parade, een top 10 voor Ace of Base en Beautiful Life. En wij vervolledigen met Anton.

0: Bij het horen van de bandnaam Aha denkt menig muziekliefhebber meteen aan de videoclip van Take On Me dat we terugvonden in 1985. Hier wordt eigenlijk een meisje de animatiewereld binnengetrokken door zanger Morten Harkert.
1: Whoa.

ongetwijfeld een van de grote kanonnen in deze aflevering van de Nooit Vervelende. Rio Speedwagon werd opgericht in 1967. De band begon als country-achtige boogieband. De naam van de formatie verwijst naar een vrachtwagen met het merk REO. We namen jouw muzika mee terug in de tijd naar 81. En dit hier is Morgan Wallen en Been By Now.

Soms doet muziek denken aan de verfijnde gerechten die dan ook weer op hun manier worden samengesteld. En dan moet je dan zeker een beetje gaan koesteren. Dit lekkere vonden we terug in 1984. Lionel Richie en Hello.

0: Ja hoor, No Limit was de grootste wereldwijde hit van de Nederlandse-Belgische Eurodance-groep Too Limited. Het nummer werd destijds gezien als de ultieme houseplaat en stond in meer dan 35 landen op de eerste plaats.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

0: De tijdloze classics sijpelen of rollen doodgewoon uit je radiotoestel. Ik vind het nog altijd een pracht van een taal, het Italiaans. We namen jou terug mee in de tijd met dit radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1979. Wat over Umberto Tozzi en Gloria. Met deze Gloria gaan we afscheid nemen van deze nooit vervelende hits. Ik dank je voor het luisteren. Heel veel plezier met de collega's. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je graag tot volgende week.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mataar.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. FreeMusicRadio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.

Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Stella Lefty en Boston. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Nashville. Jullie horen Hits van the Heartland elke zaterdagmorgen tussen 10 en 12. Hits van the Heartland, de beste new country. Hier is John Party, pas gescheiden, maar wel met een hit. Hier is Boots Off.

Een nieuw countryplaat van meer dan 20 jaar geleden. En deze plaat voldoet net aan het criterium uit september 2006. Daryl Worley en I Just Got Back From A War. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze. De nieuwe van Corey Kent heet Empty Words.

De onbetwiste country zomerhit van 2026. Ella Langley samen met Martha Wallen en I Can't Love You Anymore. In Nederland, Vlaanderen op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Het is van de Heartland met Tyler Nance en Keith.

From the state of Washington in the Pacific Northwest, de zanger met Nederlandse voorouders, Zach Taub en South of Sanity. Hij gaat 4 plaatsen omhoog naar nummer 15. En het interview dat ik met hem had, staat nog steeds te lezen op de site van newcountry.nl. Hits from the Heartland, the best in new country. Het samenwerkingsverband tussen Charles Wesley Godwin, featuring Luke Combs en Better That Way.

Nummer 1 country airplay voor Jordan Davis uit 2024 en Tucson Too Late. En de recurrents komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is nieuwkomer Jacob Hackworth en What Took You So Long?

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zanger wiens opa optrad bij de Louisiana Hayride, een traditionele country show. Na een optreden in Arlington, Texas, werd hij door een fan overgehaald om mee te doen aan de tv-talentenjacht Nashville Star. Hij deed auditie in Houston en won in 2006. Aan het begin van zijn carrière had hij al 150 snabbels per jaar. Van de singles die hij tot nu toe uitbracht, kwamen er 3 op nummer 1.
0: Deze week Spotlight on...
1: Chris Young.

Spotlight on Chris Young. Je hoorde drie hits van deze uit Murfreesboro, Tennessee. Afkomstige zanger Getting You Home, oftewel de Black Dress Song Tomorrow and I Can Take It From There. Snel stijgend op het ogenblik is deze, het duet van Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets.

0: For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van de nieuwe single van Tucker Wetmore. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit 321. En je hoorde Who Told You That. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En we hebben ook nog een mooie primeur voor je. Blijf erbij, we gaan het uur uit met Cody Johnson en Horseback.
1: He's a ranch hand in a pinch, man. Hotter than the red on the cattle brand. Cause she's a gold digger with a quick trigger. A cast iron skillet swinging lid flipper. Now he's a double wide on the county line. Sipping on a six pack of Lone Star.

0: whisky en vinyl.
1: Zijn vader was bassist in de voorloper van de Byrds, Nashville West. Hij heet Steven Stiles, hij komt uit California. En Whiskey and Vinyl is deze week de Mighty Road Roller.

0: Twee plaatsen omhoog en nieuw in de top 30. De nieuwe single van Chase Matthew heet Holding It Down. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com.
1: Hi, this is Casey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with Camille Janssen.
2: Hits

stevige country rock van Erik Lindeman. Hij komt uit Beverwijk. En Eye on the Road stond deze week centraal in de Dutch Barn. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

Kevin Power samen met Shaboozy in Hits from the Heartland en Move On. Dit is de grootste breakout deze week. Hij stijgt maar liefst 21 plaatsen in de Billboard Country Airplay chart. Hier is Ella Langley en Loving Life Again. See?

Gavin Adcock en Hits from the Heartland. Het is de opvolger van zijn hit Never Call Again en heet Wannabe. Dit is een van de regional breakouts. De plaat krijgt extra aandacht op de radiostations rondom Nashville. Het is James Temelkov en Cowgirl at Heart.

Country Airplay voor Conor Smith uit 2024 en Creek Will Rise. Hits from the Heartland, the best in new country, blijven staan op nummer 2 deze week. Hier is Morgan Wallen.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Beautiful Things van Megan Maroney eruit is. Vorige week 4, deze week 10. Rocky Mountain Low van Corrie Kent en Co. Wetzel. En nieuwe de top 10 van 11 naar 9. Carry On en Kenny Chesney. Een plaats omhoog van 9 naar 8. Woman van Kane Brown. En de grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift. I Knew It, I Knew You van 10 naar 7. Vorige week 8, deze week 6. Twee plaatsen omhoog voor Chevy Silverado, Bailey Zimmerman en George Ross, zijn ex-nummer 1, gaat toch nog weer een plaats omhoog van 6 naar 5. Van 5 naar 4, een plaats omhoog, Luke Combs, Be By You. En de top 3 is ongewijzigd gebleven. Op 3, I Can't Love You Anymore van Ella Langley en Morgan Wallen. Je hoorde de plaats zojuist op nummer 2, Don't We van Morgan Wallen. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de derde achtereenvolgende week, Don't Tell On Me en Jason Aldean.

For the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe zingen van Luke Combs en Rethink Some Things. Hits from the Heartland, the best in new country op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Hier is Kane Brown en Woman.

say so. Dan Smyers en Shay Mooney, een plaats omhoog naar nummer 19 deze week met Say So. Dit is de grootste stijger binnen de top 10. Hier is Taylor Swift.

Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En There You Have Them, jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 Country Airplay hit van Luke Bryan. And Love You, Miss You, Mean It. Groetjes, hoi.

is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Top 40. Top 40. Is de nieuwe alarmschijf.

enorme hobbyproject. Het jaar daarvoor hadden ze al top 3 hit gescoord in 1981. Met A Wedding Rapping Hood. Met een heuse typemachine erop. Ja, kaya, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Ricky Chi. Wat dat betekent, dat weten we nog steeds niet. Dit Under the Boardwalk. Het geschreven door Kenny Young en Arthur Resnick. In 1974 was het al een hit voor de Amerikaanse zanggroep The Drifters. En Under the Boardwalk zou later in de jaren 80 en 1987 nog een hit worden van acteur Bruce Willis. Samen met The Temptations. En die David Byrne en Tina Weymouth, die kennen we van de Talkin'Heads. Van hits als Psycho Killer en Once in a Lifetime. En ook die zouden in 1985 een nummer 1 hit scoren met Slippery People. Dit was de 659ste alarmschijf, gedateerd op zaterdag 7 augustus 1982. Behorend bij top 40 toen, de Nederlandse top 40, jaargang 18, week 32. Gedateerd dus op zaterdag 7 augustus 1982. Wees welkom! Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld. Naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platenhandel en industrie. Twee oude nummer 1 hits, 3 zittenblijvers, 4 superstippen, 5 eerste week singles, 8 oude alarmschijven, 12 stipnoteringen, 12 nationale producties waarvan 10 in het Nederlands gezongen, 1 product afkomstig uit de Achterhoek, Limburg, Duitsland, Jamaica en 2,5 instrumentaal product, 16 stijgers, 16 zakkers, 5 verdwenen platen na 5 weken, vorige week nog op 35 drukwerk en papa, ja daarvoor stonden ze nog nummer 1 met je noog tegenbij, na 4 weken vanaf 37 Bow Wow Wow Wow Word Candy en de 651ste alarmschijf was van Trio. Die hadden ze op 12 juni dat jaar, na 7 weken vanaf nummer 38 weg. I don't love you, you don't love me. De Steve Miller Band stond vorige week nog op nummer 39 met Abracadabra, na 6 weken weg. En de hekkensluiter was voor Doe Maar, na 8 weken is dit alles. Straks kijken we ook nog naar de dag van vandaag, 7 augustus 82. Maar eerst dit. De laatste hitnotering voor de Beatles. 40.

15 plaatsen naar beneden in de 10e noteringsweek voor deze oude hit van Little Peggy March uit 1963. Vijf weken geleden, op 3 juli, stond ze een week aan de top van de hitparade. En nu met I Will Follow Him op de retour. En waarschijnlijk bezig aan de laatste week hitparade. Voor op nummer 40 van 35, 5 naar beneden. Allerlei platen achter elkaar gezet. De Beatles Movie Medley van de Beatles. John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. Het zal het laatste wapenfeit van deze Fab Four betekenen. Ook al waren ze al lang en breed al uit elkaar. Want dat gebeurde in 1970, zoals iedereen weet, met Let It Be, dat oorspronkelijk in 1969 uitkwam. Een plaats hoger vinden we de fitnessbewegingen en de oefeningen met die toestellen er lekker bij van Diana Ross. 38.

Ze beweegt zich soepeltjes door de enige echte, ook al is ze wel on her way down. In de zevende noteringsweek, 8 plaatsen naar beneden. Work That Body van Diana Ross. 1/3 van de Supremes naast Florence Ballard en Mary Wilson. En het is trouwens niet de enige fitnesshit die ze scoorden. Ook Muscles moet je bekend in de oren klinken. En Diana Ross maakte in de jaren 70 verhoren met Theme for Mahogany. Do you know where I'm going to? Om maar eens wat te noemen. En een kater hebben sommige mensen overgehouden aan I Love to Love You Baby. Love Hangover. En in de jaren 80 scoorden ze 2 heel grote hits van het album Diana in 1980. Upside Down en My Old Piano. En natuurlijk die fantastische nummer 1 hit. Grote hit ook zeker in Amerika. Nummer 1 in de Billboard Hot 100 in 1981. Een duet met Lionel Richie, Endless Love. Op

0: 13 jaar ervoor, in 1969, dus scoorde Tommy James en de Shondells al een hit met deze voor Joan Jett en de Blackhearts. Opvolger van de eerder dat jaar gescoorde nummer 1 hit I Love Rock and Roll, Crimson and Clover. In de vierde noteringsweek 9 plaatsen naar beneden. Vorige week 27, deze week op 36 terechtgekomen. En daarvoor de Limburgse Chaplin Band onder leiding van Walter Nita, die daarna een solo carrière erop nahield. Let's Have a Party is ook nog een bekend nummer. Dit stond 8 weken in hitparade, vorige week 33. 4 plaatsen naar beneden op nummer 37 terechtgekomen. En dat is dat halve instrumentale product. Toen ik het straks had over 2,5 instrumentale producties. We gaan een plaat draaien tegen een gereduceerde prijs. Was het maar waar. Niets is minder waar. Je betaalde er gewoon €6 voor de allereerste verse notering op nummer 35. Happy Hour van Deodato.
1: Nieuw. 35.

0: In de jaren 70 scoorden ze nog met Also sprach Zarathustra, Jumir Deodato. 3 jaar later scoorden ze nog met SOS, de zaak is Fire in the Sky, Deodato en Happy Hour. De tweede binnen, meteen daarboven op nummer 34. Hard to Say I'm Sorry is een nummer van de Amerikaanse rockband Chicago in 1982. Een heel ander geluid dan in de begindagen. Chicago Transit Authority heette ze toen. 25 or 6 to 4. Later werd het Chicago. Toen werd het wat zoetsappiger met If You Leave Me Now in 1976. Was wel een nummer 1 hit hoor. Hard to Say I'm Sorry was de eerste single van hun 13e studioalbum Chicago 16. En 15 jaar later zou Peter Cetera, de leadzanger van Chicago, ook te horen zijn op de single van As Yet, die in 1997 verloren maakte. Chicago, onder leiding van Peter Cetera, en Hard to Say I'm Sorry is op 34 de tweede.
1: Nieuw. 34.

Inderdaad, heet het Club Automan. Je hoorde Genghis Khan van 29 naar 33, vier plaatsen naar beneden in de vierde noteringsweek. Genghis Khan met een live lied scoorde ze al in 1979 en ook Moskou. En nu deden ze het in het Nederlands in de vierde noteringsweek. En ze hadden er een alarmschijf mee. Alarmschijf 655 om precies te zijn. Dat was vier weken geleden het geval op 10 juli 1982. Want je luistert naar Top 40 toen. De 18e jaargang week 32 gedateerd zaterdag 7 augustus 1982. Die 82. Straks kijken we ook nog eventjes wat die dag brengt. In ieder geval de 652e alarmschijf. Die scoort dus namelijk op 19 juni van dat jaar. In 1981 scoorden David Ball en Mark Almond een monsterhit met Tainted Love. Dit torch gaat naar beneden in de zevende noteringsweek. 15 naar beneden van 17 naar nummer 2.

0: vreemde eenten erbij eigenlijk. Deze Charlene met I've Never Been To Me. Want oorspronkelijk dateert het nummer van 6 jaar ervoor. 1976. 8 weken in de enige echte. Nu echt definitief op haar retour. 16 plaatsen naar beneden. I've Never Been To Me. Gezakt naar 31.
1: De top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
0: En dan beginnen we op nummer 40. Helemaal onderaan met de Beatles Movie Medley. De plaat staat er 3 weken in. En zakt 5 plaatsen vanaf 35 vorige week. 39 van 24 in de 10e week. 15 naar beneden. Our Follow In van José Hubé, ooit getrouwd geweest met Ron Brandsteder. En 1/3 van Love naast Marga Schreider en Patty Bart uiteraard. En Welcome to My Party zou in 1989 zelfs nog een hit worden voor Love. Terwijl ze voornamelijk een hit scoorde eind jaren 70 met You're the Greatest Lover. Dat was nummer 1 zelfs, de opvolger van You Owe Me. En wat dacht je van Eenie Meenie Manie Moe en My Number One begin jaren 80. 38 van 30, 8 naar beneden in de 7e week. De fitnessplaat van Diana Ross, Work That Body. 37 van 33, 4 naar beneden. De Nederlandse Chaplin Band en Il Vidiero. 36 van 27, 9 naar beneden in de 4e week. Joan Jett en de Blackhearts en Crimson and Clover. De eerste verse notering, Deodato op 35 met Happy Hour. En de tweede meteen erachteraan van het album Chicago 16. Hard to say I'm sorry. Op 33 van 29 in de 4e week. Kaboutertjes, Genghis Khan, 4 naar beneden. En zojuist op 32 van 17 in de 7e week. Soft Cell and Torch, ik had het al over Tainted Love. Say Hello, Wave Goodbye, zat er nog even voor. En Mark Almond zou vanaf 1987 furoren maken met Tears Run Rings. En daarna zou hij nog allerlei kleinere successen scoren. En zojuist in de 8e noteringsweek, 16 naar beneden. Vorige week op nummer 15, nu op nummer 31 terechtgekomen. Charlene, oorspronkelijk dus uit 1976 en I've Never Been To Me. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar. Samengesteld naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platen, detailhandel en industrie. Dit is Top 40 toen. De Nederlandse Top 40, jaargang 18, week 32, gedateerd op zaterdag 7 augustus 1982.
1: De Top 40. De eerste. De beste.
2: Nummer 30.

Later zouden ze nog scoren met You Take Me Up en Doctor Doctor, om maar eens wat te noemen. En dit was de eerste stipnotering in de enige echte top 40 in de tweede week in The Name of Love. En dat kwam van de Thompson Twins, gebaseerd op een kuifje. Dat kun je, je misschien nog wel herinneren. De laatste van dit uur is deze van Vanessa. Vorige week 16 en nu in de zevende noteringsweek 13 naar beneden. Dynamite op! Yeah.

De derde verse notering op 28 met stip in de enige echte, de Nederlandse top 40. De opvolger van de 645ste alarmschijf. Een beetje vrede, Ein bisschen Frieden, dat trouwens ook in de meertalen uitvoering te verkrijgen is. Daarmee won ze voor Duitsland het Eurovisie Songfestival. En twee weken later stond ze vier weken bovenaan de lijst der lijsten. Meine kleine Freiheit werd mijn eigen vrijheid. Nicole, eerste weeks vers dus met stip op 28. Dit is Top 40 Toen met de Nederlandse Top 40, jaargang 18, week 32. Gebaseerd op zaterdag 7 augustus 1982. Met statistisch gezien en gesproken 2 oude nummer 1 hits, 3 zittenblijvers, 4 superstippen, 5 verse noteringen. We hebben dan nog 2 te goed dus. 8 oude alarmschijven, 12 stipnoteringen, 12 nationale producties, waarvan 10 in het Nederlands gezongen. 1 Achterhoeks, Limburgs, Duits, Jamaicaans, 2,5 instrumentale productie, 16 zakkers en 16 stijgers. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld. Naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platen detailhandel.

industrie. De dikste 27 liggen nog voor je klaar. De best verkochte singles van die week in 82. En we kijken straks ook nog eventjes naar de datum van vandaag. Zaterdag 7 augustus 1982. 3 weken voor Harry Klokkenstein en de rest van het klein orkest. Laat mij maar alleen 1 plaats omhoog. Van 28 dagen.

23 april dat jaar scoorden ze de 645ste alarmschijf met Body Language. Dit was de opvolger Las Palabras de Amor. Tezamen is The Words of Love on Queen in de derde noteringsweek blijven staan op 26. En het enige Haagse product in de lijst. Nou, er staan er eigenlijk twee in, maar hij geeft zich straks anders uit. Het Klein Orkest. En Laat Maar Alleen in de derde week van 28 naar 27. 25. Snova.

0: Nova, de opvolger van de nummer 1 hit Aurora uit 1982. Sol zakte in de zesde week van 20 naar 25. En nu de disco-sensatie van 13.
1: Nummer 24.
0: Shalimar, I can make you feel good.

Wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 ook de Tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de Soul Top 10, de Industriehitparade, de Hilversum 3 Playlist en belangrijke buitenlandse hitlijsten. Haal hem iedere week het gedrukte exemplaar van de Top 40.

0: 5 weken voor augustus dan 11. Wel Kid Creole over Kid Creole de coconut. Samen Wonderful Thing. Baby 11 naar beneden. Vorige week 12. Deze week 23. 5 weken dit praten. En ook 11 naar beneden in de 5e noteringsweek. Shalimar en I Can Make You Feel Good. Ze scoort er een alarmschijf mee op 3 juli. De 654ste om precies te zijn. Dan hebben we de volgende eerste week single. En dat is de alarmschijf van vorige week. Alarmschijf 658. Hij is op 14 oktober geboren. Dan wordt hij alweer een jaar ouder. Harry Roger Webb, zoals die bij de burgerlijke stand staat ingeschreven. Jij kent hem waarschijnlijk beter als Cliff Richard. En hij scoort een monsterhit met The Only Way Out. Hij is dan ook hartstikke
1: nieuw.
0: Met een stipbeweging op.

0: Twee jaar geleden in 1980 scoorden ze nog met Use It Up and Wear It Out. En vorig jaar in 1981 een mega hit, een monster hit met Going Back to My Roots. Oudje More zat aan het begin de vrijheid voor iedereen. Betekent dat met een superstip in de tweede noteringsweek. 11 omhoog van 32 naar 21 in Side Out Alice.
1: Top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot met 21.
0: En dat begint op nummer 30 met een plaats die met stip stijgt in de tweede week. In the Name of Love van de Thompson Twins. 6 omhoog, 13 naar beneden in de zevende noteringsweek. Connie Witteman, oftewel Connie Breukhoven. Vanessa met de opvolger van de nummer 1 hit die ze eerder dat jaar scoorde. Upside Down, de zaakjes Dizzy, Does It Make Me Dynamite. Dynamiet is ze inderdaad. En op 28 de derde verse notering met stip Mijn Eigen Vrijheid van Nicole. Superstip zelfs. 27 van 28 in de derde week Laat Mij Maar Alleen van het Klein Orkest. 1 omhoog en Koos Werkeloos zou 1983 nog een redelijke hit worden. Op 26 blijven staan. 1 van de zittenblijvers die we hebben. 3 weken in de hitparade voor Queen. En Las Palabras de Amor. Dus eigenlijk is The Words of Love. 25 van 20 in de zesde noteringsweek. 5 naar beneden. De Nederlandse Nova en Sol. En 24 van 13. 5 weken voor I Can Make You Feel Good van Shalimar. Een voormalig alarmschijf. Op 23 van 12. 11 naar beneden in week 5. Kid Krill en de Coconuts. En A Wonderful Thing. I'm a Wonderful Thing, baby. Het jaar erop zouden ze een monsterhit scoren met Annie, I'm Not Your Dad. En op 22 hadden we met superstip de op 1 na hoogste eerste week. The Only Way Out van Cliff Richard, de alarmschijf van vorige week. 31 juli dus. En zojuist op 21 van 32 in de tweede noteringsweek. 11 omhoog, Odyssey en Inside Out. En dat brengt ons bij de bovenste beste 20 van de Nederlandse top 40. Jaargang 18, week 32, gedateerd op zaterdag 7 augustus 1982. We zijn toe aan de hoogste eerste week, oftewel...
2: De kloppen! Van de week.
0: Ja, en dat is een klokkenluider zelf hoor. Hij zou op 21 augustus 4 weken de lijst aanvoeren. André Kivon, dat is zijn echte naam. Hij is Rotterdammer van geboorte. En hij maakte een tijd geleden nog indruk tijdens de dodenherdenking met zijn speech. Maar dat wisten we in 1982 nog niet. Wel een dubbele A-kant had hij uitgewacht. Als je huilt en bim bam. De hoogste eerste week. En je gaat ze uiteraard allebei horen. Met een superstip.
3: Nou, zijn we klaar voor jongens te gaan?
4: Ja,
3: we
4: zijn er klaar.
3: Ja, wat
4: gezellig.

0: Laat lekker, ik heb hem
1: vast. Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool aan de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

0: Bono,
1: de week.

0: je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

1971 zong ze bij Jesus Christ Superstar I Don't Know How to Love. En in 1978 uit de film Saturday Night Fever, If I Can't Have You. Een van de Elements, de disco knaller in de vierde noteringsweek. Van de 21 naar nummer 19 en daarvoor André Kivon. De klokkenluider zelf, Bim Bam. En als je huilt, de dubbele A-kant, de klapper van de week. De vijfde en hoogste verse notering. Dana Gaines heet ze eigenlijk. Jij kent haar beter als Dana Summer met Stip Op. Love is in Control.

Sanne Gaines, ooit getrouwd geweest met acteur Helmut Sommer. En na de scheiding heeft ze de naam aangehouden. Danne Sommer, en dat heeft er zeker geen windeieren gelegd. Denk maar eens aan het bezoekje bij Chef van Oekels Disco Hoek. De Hostage, dat was het eerste wapenfeit van haar. En de Lady of the Night. En ze werkte veelvuldig samen met Giorgio Moroder. Denk aan I Feel Love, die mega disco knaller uit 1977. En ook dit jaar, 1982, scoorden ze nog met State of Independence. Dat was succes van Jan Anderson en Vangelis Papadanasiou, oftewel Jan en Vangelis. Met een superstip in de tweede noteringsweek. Vorige week binnen op 31 en nu 13 plaatsen omhoog op nummer 18 terechtgekomen. Dan is Summer met Love is in Control. De zaakjes Finger on the Trigger. En alsof het nog niet genoeg is, nog veel meer stipnoteringen. Vorige week binnen op nummer 25. Raoul Fitoussi, oftewel F.R. David. 8 plaatsen omhoog in de tweede noteringsweek. Dit is Words Up.

Een van de 12 stipnoteringen, 6 omhoog in de derde noteringsweek van het album Night and Day. Joe Jackson and the Real Man van 22 naar 16. Welkom terug bij het laatste gedeelte van Top 40 Toen. Jaargang 18, week 32. Gedateerd op zaterdag 7 augustus 1982. Statistisch gezien en gesproken hebben we van doen met 2 oude nummer 1 hits, 3 zittenblijvers, 4 superstippen, 5 verse noteringen, die hebben we allemaal achter de rug. 8 oude alarmschijven, 12 stipnoteringen, 12 nationale producties, waarvan 10 in het Nederlands gezongen, 1 Achterhoeks, Limburgs, Haag, Duits, Jamaicaans en 2,5 instrumentaal product, 16 zakkers en 16 stijgers. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld naar aanleiding van de verkoopgegevens. Die worden verstrekt door de Nederlandse platendetailhandel en industrie. Op weg naar de nummer 1 met een stip. 24 juli jongsleden hadden zij de alarmschijf te pakken. In de jaren 70 in Engeland elk jaar wel minstens 1 hit. Hier is wat chocolate.

serie Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis. 5 uur gerichte hitgevoeligheid. Van 1 tot 4 de Veronica Top 40. En van 4 tot 6 de Tipparade. Nee.

De 653e alarm, schrijven André Hazes. En deep in my heart, hij scoorde die op 26 juni. Zakt vanuit de top 10 in de zesde week, 8 naar beneden. Deep in my heart. En daarvoor Hot Chocolates, Errol Brown op 16 mei 2015 overleden. It started with a kiss van 23 naar 15. En weer een stipnotering op 13.

gelachen, wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb dorst al zingen, wat? Als een verliefde kater. Nou, u moet maar eens luisteren.

onderscheid tussen melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Hij had ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaakt. Teun zegt ook, mocht u soms met mij eens

Hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppajengelen die haat. Hip, hup, hap, wie zijn broederschap? God wieper het thuis.

ben wat, is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet dan? Geachte plattebos, denk je dat u weer van? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop aan.

0: Je Bouvier.
1: Hartelijke gladiol. 40
2: met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: En dat begint op nummer 20. Dat was de hoogste eerste week. De hoogste verse, de vijfde nieuwe binnenkomer. De klapper van de week, de echte klokkenluider. André van Duin, Bim Bam en Als Jou met Superstip. Op 19 van 21, in de vierde week twee omhoog. Yvonne Elliman en Love Pains. En de hoogste Superstip van 31 naar 18, in de tweede week 13 omhoog. Love is in control, dus hij is Finger on the Trigger van Donna Summer. 17 van 25 in de tweede week, 8 omhoog met een stip. F.R. David en Words. En ook met een stip in de derde week, Joe Jackson van 22 naar 16. Real Man van het album Night and Day. Op 24 juli had de band de 657 alarmschijf te pakken. Hot Chocolate, It Started With A Kiss, 8 omhoog in de tweede week van 23. Toen kwamen ze vorige week binnen, naar nummer 15 deze week. Vanuit de top 10 gevallen, 6 weken voor André Hazes. Voor sommige mensen het dieptepunt, voor anderen weer het hoogtepunt. Het kan verkeren, deep in mijn hart. En op 15 mei de 647ste alarmschijf, Really Saying Something van Bananarama en Funboy 3. En de opvolger hadden ze als 656ste alarmschijf op 17 juli jongsleden. Shy Boy, die steeg met een stipnotering 5 plaatsen in de derde week van 18 naar nummer 13. Op 12 van 14 in de vijfde week 2 omhoog. Music and Lights van Imagination, een grote hit, was natuurlijk Just an Illusion. En de opvolger van Music and Lights zou worden In the Heat of the Night. Op nummer 11 is juist gedraaid in de derde week van 19, 8 plaatsen omhoog. Geachte Plotterboys, dat was Tineke Schouten en Lady uit de Takkenstraat. Dit is die, de top 40 toen, de Nederlandse top 40, jaargang 18, week 32, van zaterdag 7 augustus 1982. En dit zijn de dikste 10 van deze week.

0: 1 plaats opgeschoven vorige week nog wel. Nu nieuw in de top 10. 4 weken voor de Achterhoekse band. Normaal Brekken Jan Schamschot en Buzen Berend. Terwijl Benny Jonik, ja, je blijft toch lachen om die mensen ook. Hè? Niet nu is de Ron was de opvolger in de tijd van net als gisteren. En dan nu de hoogst genoteerde instrumentale plaat in de top 40. In Viero hadden we van de Chaplin Band en Sol de Vanova. En nu...
1: Dit is de top 40.
0: James Last.
2: Nee. 9.

Ouderen van Stevie Wonder, de Boys Town Gang. En de naam doet al vermoeden waar ze vandaan komen natuurlijk. Op 8 mei van dit jaar scoorden ze de 646ste alarmschijf met Can't Take My Eyes Off Of You. En ook dat was een cover. En die plaat stond vanaf 12 juni dat jaar 3 weken bovenaan de lijst der lijsten. En daarvoor James Last, dat is de op 3e hoogst genoteerde instrumentale plaat in de lijst. 7 weken in Praden. 4 plaatsen naar beneden. Veronica komt naar je toe deze zomer. Dat was altijd op woensdagmiddag dat ze dat lieten horen. Piscaya van James Last. En je weet het misschien nog wel. In 1979 had hij een monsterhit te pakken met Jartje Zandveer. En het thema uit de verlaten mijn. Dan gaan we naar Brabant, naar Kaatsheuvel. En daar vinden we Highway. Vorige week op nummer 9. Nu in de 4e noteringsweek 2 plaatsen doorgestegen. Trek er allemaal op.

Kitty Kitty Kiss Me van Highway. En die kreeg een stipnotering mee in de vierde noteringsweek van 9 naar nummer 7. En dat geldt trouwens ook voor de nummer 8. De Boy Star Gang en normaal van 11 naar nummer 10. Zometeen gaan we eens eventjes kijken wat er gebeurde in 1982 op 7 augustus. Eerst gaan we naar John McEnroe. Die zit in het nummer verwerkt op... Nummer 6.

0: Oh, you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Vorige week nummer 8 en deze week met 2 plaatsen gestegen naar nummer 6 in de derde noteringsweek met stip The Brat en Chalk Dust, The Empire Strikes Back. Een duidelijk verhaal van John McEnroe, die altijd boos was. Het kan verkeren. Laten we eens kijken wat er gebeurde op de eerste zaterdag in augustus, dag 219 in 1982. Het was een behoorlijk zonnige en lekker warme dag. Maximum temperatuur van 23,7 graden. Een dag met 5 uur en een kwartier zon. De lucht was half tot zwaar bewolkt. Er woei een zwakke wind 2 Beaufort met matige windstoten 4 Beaufort. De koudste 7 augustus ooit was in 1913. De minimumtemperatuur was toen 5,7 graden. En de warmste 7 augustus vond plaats in 2003 met een maximumtemperatuur van 35 graden Celsius. Geboren op 7 augustus Jana Klotschokova en Marco Melandris. Jarig Angela Schijf, ze is in 1972 geboren. Dan Charlize Theron in 1975 geboren en David Duchovny in 1920 geboren. Overleden op 7 augustus Oliver Hardy in 1957. En dat gebeurde er zo op 7 augustus 1982. In ieder geval op de datum 7 augustus. En dan de dikste 5. Er liggen er nog 5 voor je klaar. En wat zou de nummer 1 zijn? En wat staat er deze week op?

het jaar zouden ze ook nog scoren met More Than This. Avalon uit de top 3 gevallen in de 7e week. 1 plaatsprijs moet er even. Vorige week nog in de top 3 op 3. En deze week gezakt naar 4. Roxy Music en Avalon. En ook 1 plaats gedaald van 4 naar 5. De tweede nog zo noteerde Haagse productie. Als je het kleine orkest apart ziet van Harry Klokkenstein. Laat me maar alleen. Ging van 27 naar 26. Oh, oh, de Haag in de 5e week van 4 naar 5. Dit is de top 3. Total op 3. En Africa.

Na Rosanna, de tweede single van het album Total 4 met die geweldige Jeff Porcaro. Helaas is hij niet meer onder ons. Op drums met stip in de vierde noteringsweek. 4 plaatsen omhoog van 7 naar 3 met Afrika. We hebben er nog 2 te gaan. Met de vunzigste plaat aller tijden, Angelique. Op...

0: Versie van eerder, het winnende Eurovisie Songfestivalliedje voor Duitsland. Ein bisschen Frieden, een beetje vrede van Nicole. Angelique de vijfde noteringsweek op 2 blijven staan met een beetje geld voor een beetje liefde.
1: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
0: Van 11 naar 10 in de vierde week met stip normaal. En niet de huiste gewoon nieuw de top 10. 4 naar beneden in de zevende week van 5 naar 9. Biscaya van James Last. Op 8 van 10 met stip in de vierde week. Sign, seal, delivered, I'm yours. En dat staat tussen haakjes. The Boys Star Gang op 7 van 9. In de vierde week met stip ook 2 plaatsen gestegen. Highway en Kitty Kitty Kiss Me. En ook met stip in de derde noteringsweek van 8 naar 6. Chuck Dust, The Empire Strikes Back van The Brat. Op 5 van 4 in de vijfde week. Het hoogst genoteerde Haagse product. Eeuw, eeuw, de Haag van Harry Klokkenstein. Als je de letters van het kleine orkest door elkaar gooit, dan kom je er wel aan. 4 van 3 in de zevende week. 1 naar beneden, Roxy Music, Avalon. 3 van 7 in de vierde week met stip. 4 omhoog, Toto en Africa. En op 2 blijven staan in de vijfde noteringsweek. Een beetje geld voor een beetje liefde van Angelique. En dat maakt een eind aan deze editie van de Nederlandse Top 40 van Top 40 Toen. De 18e jaargang, week 32, gedateerd zaterdag 7 augustus 1982. We hadden 2 oude nummer 1 hits, 3 zittenblijvers, 4 superstips, 5 verse noteringen, 8 oude alarmschijven, 12 stipnoteringen, 12 nationale producties, 10 in het Nederlands gezongen, 2 uit Den Haag, 1 uit de Achterhoek, Limburg, Duitsland, Jamaica en 2,5 instrumentaal producten, 16 zakkers en 16 stijgers. Objectief, eerlijk en zeer betrouwbaar samengesteld naar aanleiding van verkoopgegevens verstrekt door de Nederlandse platen detailhandel en industrie. Op 5 juni jongsleden hadden ze de 650ste alarmschijf te pakken en sinds 10 juli staat de plaat al bovenaan de hitparade. Nu dus al voor de vijfde week. En dan kan je een geheimpje verklappen, ook volgende week zal de plaat nog steeds de lijst aanvoeren. 9 weken inmiddels voor June Lodge en Prince Mohammed. En dat zou ook de hit van het jaar worden. Someone Loves You Honey, tussen haakjes One Time Daughter. Ik mag je hartelijk danken voor het luisteren naar Top 40 Toen. Volgende week een nieuw jaartal. Doe iedereen de groeten. Wees voorzichtig met elkaar. Blijf gezond en heb respect voor elkaar. Okay.

aflevering van het programma Music Power. Met op je favoriete radio. We begonnen met How Do You Do, uitgebracht in 1971. Het was een internationale hitsingle voor het Nederlandstalige duo Mount en McNeil. Het was nummer 1 in Nederland, België, Denemarken, Zwitserland en Nieuw-Zeeland. Straks ook de spotlight waar de twee nummers achter elkaar gaan draaien van

0: de groep Zanger Zangeres Duo. Het maakt allemaal niet uit. En in het tweede gedeelte hebben we natuurlijk ook een mix. Afwisselend gewisseld met die lekkere hits van nu en toen. Speciaal voor jou uitgekozen natuurlijk. Van harte welkom. Dit is Music Powers. Ja, beste vrienden, lekker weertje. Warm. Onweer van alles door elkaar. Ik heb ook leuke zomerhits in de lijst staan, dus zeker blijven luisteren. We gaan dan beginnen met eentje. Hier is Ryan Paris en Dolce Vita.
1: Hij draait ze in de hoogste hitversnelling. Zijn naam is Van Dam. Mark Van Dam.

0: Dat was de nieuwste single voor Willy Sommers, De Eerste Keer.
1: Het beste dat je ooit kan overkomen. Ja, soms zijn je stoutste dromen.
0: Altijd goed, die nummers van de Willy.
1: Je souvenir. Ja, soms zijn je stoutste dromen. Het mooiste souvenir.
0: Geweldig voor de mensen die pas afstemmen. Dit is Music Power op je favoriete radio. En dit is Maywood, niet uit 81, dit is Rio.

dikke vette zomerhit. Van Ken Laszlo. Zijn echte naam is Gianni Coraini. Italiaanse muzikant Ken Laszlo. Met Tonight. En straks nog meer leuke zomerplaten. Natuurlijk ook de spotlights. Waar twee nummers achter elkaar draaien. Van een bepaalde groep, zanger of duo, het maakt niet uit. Dat is voor later natuurlijk, hè. Leuk dat u erbij bent en luistert naar Music Power. Tonight. Het is tijd voor wat nieuwer werk op je radio. Rechtstreeks uit de tipperaden voor jou. Hier is Ella Langley. Met je country, Choosing Texas.

Want My Life, een hit uit 85. Van Nicole McLeod. Het nummer werd geschreven door Aldo Nova en werd een hit in verschillende Europese landen en bereikte de Billboard Dance Charts en de R&B Charts. Er is zelfs een speciale maxi-versie uitgebracht en die werd dan weer grijs gedraaid in de discotheken in de jaren 80. Jawel! Dit is nog steeds deel 1 van Music Powers op je favoriete radio. Zo dadelijk de spotlight, maar eerst gaan we terug in de tijd. En dat doen we met Long Tall Ernie en The Shakers met Do You Remember?

0: Kids met Long Tall Ernie en de Shakers. Met Do You Remember? En je luistert nog steeds naar deel 1 van Music Power op je favoriete radio. En
1: This is Music Power. Time for the spotlight.
0: Inderdaad, laten we een gezellig duintje pakken. Het is weer tijd, beste vrienden, voor de Spotlight. Deze week in de Spotlight, een Vlaamse zanger. Jawel. Deze week Arend Blommaert. Wie kent er Arend Blommaert niet? Dat is de meneer die ook in de tv-serie Familie heeft gespeeld in België op VTM. Hij presenteert ook... om te zien samen met de collega's Laura, Anne en Willy. Tien om te zien de Belgische kust. En hij zingt ook nog. Hij heeft al diverse singles uitgebracht. En wij gaan vandaag hem in de spotlight zetten. En dat doen we met Ego Trip en de nieuwe single dat hij zingt met Zoe Lavai. Tranen van goud, maar eerst de Ego Trip. Veel plezier met de spotlight.
2: Van Dams, Spotlight.

de spotlight voor deze week. Amon Blommaert. We draaien de twee nummers. Ego Trip. En de nieuwe met Zoe Levi. Tranen van Goud. En natuurlijk is er volgende week weer een nieuwe spotlight in dit programma.

lekker zomerhits op jouw radio. Dat was de Summermix Dance Classic. Altijd leuk, lekkere temperaturen. Ben je nog op vakantie? Ja, laat het ons gerust weten waar je bent. Luister naar je favoriete radio en Music Power. Hoppa, natuurlijk. En deze meneer mocht onlangs 86 kaarsjes uitblazen. De keizer van het Vlaamse lied, Wil Tura. Gelukkige verjaardag, Wil. Dit is Zoals die zomer van 10 om te zien.

nieuwe schijf op je radio. De nieuwe single voor Teddy Swims. Break Up in Reverse. En het gaat nog een hele grote hit worden. Beloof me. Krijg je zo wat kippenvel van? Of zou het van de airco komen? Dan kan natuurlijk ook de airco stad Wonderbak in de studio, hoor. Ja. Tegenwoordig al die tropische temperaturen. En het gaat niet gemakkelijk buiten. Iemand als het binnen zit, blijft het warm natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ziezo. We gaan naar het einde van deel 1 van dit radioprogramma Music Power. Leuk dat je luistert trouwens. Straks ben ik bij je terug met deel 2 van dit radioprogramma. Met onder andere een mix en natuurlijk ook hele goede muziek. Tot aan de uurwisseling krijg je van mij nog 2 nummers. Total Contrast uit de jaren 80, Hit and Run. Maar nu een dame die een beetje op de dol is waar ze tegenwoordig uithangt, ik weet het niet. Ja, haar carrière is zo goed als gedaan natuurlijk. Of zou ze terugkomen? Ik weet het niet. Ik heb het natuurlijk over Britney Spears. Dan gaan we eerst naar luisteren met Workbitch. Tot zo dadelijk voor deel 2.

0: daar zijn we weer. Met deel 2 van Music Power. Van harte welkom. Uitgebracht in 1985 in Volendam. De band zonder naam, BZN. In the summertime. Hey, van harte welkom in nieuwe aflevering van deel 2 van Music Power. Met onder andere een mix. Halverwege het programma ongeveer zo. Wat ben jij aan het doen? Ben je op vakantie? Of zit je gewoon thuis te genieten van het leuke weer? Geniet ervan, zou ik zeggen. En zet die volume open, want dit is Music Power op je favoriete radio. Mijn naam is Mark van Dam. Leuk dat je luistert. Het is tijd voor wat Belgisch werk. En die komt er nu aan. Je komt stiltjes aangekropen. Daar is hij. Hier is de nieuwste van Niels de Stadsbader. Dit is Vuur en Vlam.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar

Summer Love. De kleine Michael Jackson. Dat was een nummeruitje 1973. Straks ook natuurlijk de mix voor de mix van Aden. Blijf luisteren naar jouw favoriete radio. Ik heb ook weer een hele leuke lijst om te draaien in dit tweede gedeelte, zoals Forecast. Dit zijn de Happy Days.

En dat is een nummer medegeschreven en geproduceerd. En uitgevoerd door de Amerikaanse rapper MC Hammer. Het werd in mei 1990 uitgebracht. Welkom allemaal in Music Power deel 2 op je favoriete radio.

0: Het was een hele grote hit in Europa. In 1982 voor deze F.R. David met Words. Nummer 1 in Germany, Zwitserland, Spanje, Italië, Oostenrijk, Denemarken, Ierland, België en Noorwegen. Words don't come easy. Waar natuurlijk komt, het is Music Power. En zijn we op een punt gekomen dat we in dit radioprogramma een mix gaan draaien. Dat is vandaag ook weer het geval. Het is wel een korte, maar een krachtige mix. En hierbij bedank ik ook nog even René van Schont voor het lenen van zijn mix. Uit zijn collectie dat we die mogen draaien. Dankjewel René. Ik heb voor jou klaarstaan de Scrambled nummer 7 80s Disco Mix van René van Schont. Veel luisterplezier!
1: This is what Edith Piaf used to say. Use your faults, use your defects.

maar bondig. Dat was hij dan. Bedankt René van Schoot voor het winnen van je mix. Dat was de Scramble Mix van de jaren 80. Lukt toch? Volgende week weer een nieuwe mix in dit radioprogramma Music Power. Laten we nog een zomerplaatje gaan draaien, want het is toch zomer voor iedereen. Dit zijn de Beach Boys. We gaan lekker terug in de tijd. Met deze geweldige hit van California Boys. Girls, yeah.

of My Life, nummer van de Amerikaanse groep The Emotions, van hun vierde studioalbum uit 1977. En het album heet Rejoice. En het werd uitgebracht als eerste single van het album op 9 juni 1977. Ja, en dan nu deze

lekker zomerhit op je radio. Dit was de extra lange uitvoering van Conga, van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Ja, dat was het weer. Zo snel gaat het tegenwoordig. Dit was Music Power op jouw favoriete radio met ondergetekende Mark van Dam. Ik hoop dat u een klein beetje hebt genoten van de muziek. En ik bedank u voor het luisteren. Ik ben er weer volgende week met een nieuwe aflevering van dit radioprogramma. Nog altijd de zomerversie natuurlijk. Lekker zomerhits op je radio. Ik zou zeggen, geniet van het lekkere zomerweer. Waar je ook bent, op vakantie, thuis. En blijf luisteren naar deze fantastische radio, want er komen nog heel wat leuke DJ's. En leuke muziek, zo dadelijk. Ik heb voor jou nog twee nummers klaarstaan. En dat is muziek van La Costa. Adios, Mexico. Maar we starten zo dadelijk met Blue Haze. Smoke It In Your Eyes. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende Music Powers.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Van harte welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Weer of geen weer in de zomermaanden willen onze luisteraars zomer.

De zomerconnectie tussen muziekgeneraties staat voor muziek. Met een zomers ritme, met een zomerse beat. Of met nummers waar sun in voorkomt. Of beach, of hot, of hittegolf. Noem het allemaal maar op. Maar je krijgt vanzelf een indruk als je lekker blijft luisteren naar dit radioprogramma. Wat boordevol zit met vrolijke zomerse klanken. En wij starten met Change and a Lover's Holiday. En daarna hoorde je Zara Larsson en Midnight Sun. Jazeker in deze band Change. De lead vocals werden voornamelijk verzorgd door Luther Vandross. En het kwam allemaal van het album The Glow of Love. En A Lover's Holiday was trouwens de debuutsingle van deze band. En daarna zijn ze mega succesvol geworden. Ze staan ook nog in de Connectie-collectie. En dat komt omdat ze nog steeds muziek maken. En in 2025 gewoon weer een single hebben uitgebracht. Wow.

0: three in a row, zouden ze in Amerika zeggen. Wij draaien de hittegolf van Maxine in muziek die je kan verstaan. Too Hot van Kool & The Gang en Aftersun van Jessica Winter. En deze Kool & The Gang is al opgericht in 1964. Ja, die hadden heel veel succes al voordat wij van het bestaan van de band afwisten. Want ze hebben een succesvolle periode gehad voor de hits die wij kennen. Want dat is Ladies Night Celebration. Dat kwam van het album Emergency. In 1980 hadden ze een album Celebrate. In 1979 dus dat album Ladies Night. Maar daarvoor in 1973 hadden ze al top 10 singles met Jungle Boogie en Hollywood Swinging. En wat ik dan altijd leuk vind, is om die nummers even op te zoeken, want die kennen we gewoon niet. Dus wie weet draaien we ze binnenkort even voor je. Maar jij kunt ze alvast opzoeken na dit radioprogramma natuurlijk, want je blijft lekker luisteren.
1: De Connectie Collectie. Connectie Collectie.

lekker mee gegroovd op de zomerse klanken van de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. We starten dit blok van drie met Gloria Estefan en muziek uit 2025. Daarom staat zij in de Connectie collectie. Dat is een collectie met een gouden rand eromheen. Van artiesten die al meer dan 25 jaar nieuwe muziek maken of nog live optreden. En daarna draaiden we Daminio David in Next Summer. En Groovin' is altijd lekker om te horen. Zo direct in de Double Trouble, twee nummers met dezelfde titel aan jou. Is even om die titel te raden.

is niet moeilijk, hè? Titel raden. Prince Royce en de Bee Gees. En How Deep Is Your Love cover en origineel. Lekker in een zomerse uitvoering met een zomers ritme. Van harte welkom bij de Zomerconnectie met nu muziek die je kan verstaan.

wie zit er al langer in de muziek? Bluff of Shaggy? Maar we draaiden Everything Ja Ja van Jinten, Ape Drums en Balana Cozy. En daarvoor draaiden we dus He Sexy Lady en Hemingway van Bluff. Maar deze Shaggy is toch wel een bijzondere man. Deze Orville Richard Burrell. Want zo heet hij eigenlijk. Ja, professioneel bekend als Shaggy. Amerikaans-Jamaicaans reggae-muzikant die hits scoorde met de nummers. En er komen ze, en dat zijn er best wel heel wat. It Was Me, Bombastic, In The Summertime, Oh Carolina en Angel. En daar staat deze die we net draaiden er nog niet eens bij. Maar hij heeft soms prijs gewonnen in 2007. Werd hem de Jamaicaanse Orde van Onderscheiding toegekend met de rang van commandeur. En in 2022 werd hem een eredoctoraat in de schone kunsten toegekend door de Brown University

let it bless me that way. Yeah, get up for the downstroke.

0: Ja, wilt u er een roze koek bij? Wacht even, ja, de opening even.
1: Ja, dat pak ik gewoon een nieuwe.
0: Kijk eens. Meneer, zult u even een halve?
1: Ja, dat kan ook, joh. Ja, dat is gek. Kijk, hoppla.
0: Neem ik kan er even wel, joh.
1: Hoppla, man.
0: Wow. Nou, zijn vers, want mijn neef is de dealer, zal ik maar zeggen, van de roze koeken. Ja, dus wat? Wat? Rood lampje. Holy. Goedenavond. Even mijn mond leeggeten. We zijn al live. Ja, ik kan dat ook niet zo doen. Moment alsjeblieft. Goed. Hey, meneer Van den Bergen. Bedankt voor de roze koeken. Ik denk dat ze al opgaan vanavond. Dus als je weer langskomt. Hey, opa. Neem ze mee, zou ik zeggen. Misschien dat u nog vanavond. Ja, misschien dat meneer Van den Berg nog vanavond komt. Dan heeft hij zijn kleinzoon bij zich. En een roze koek, precies. Goed, ik zeg van harte welkom. Terwijl mijn mond nu bijna leeg is, precies. Bij de muzikale tijdmachine van deze week. Het is dinsdagavond, het is 7 uur. Het is 21 januari, het is mistig buiten en het is 2020. Mag ook in andere volgorde. Het is 1,6 graden. Maar. Het is 18,8 graden hier in de trein, dus het zit helemaal goed. Je bent live verbonden met Studio 5 in Den Haag voor de muzikale tijdreis van 2 uur. En mijn naam is Bart van der Heuvel. Dit nu een stukje roze koek in mijn kies, maar die haal ik er zo weer uit. We hebben een programma vol met items die je van ons gewend bent. Dat weet je. Opa zit voor in de trein, oma staat ernaast, je weet het, opa is de machinist. Koffie is er, over de roze koeken, daar praten we niet meer over, hoef ik je niks meer over te vertellen. Peter, in godsnaam, kom naar, weet ik dat, station Rijswijk of zo, verzin wat, Leidse Hagen, kom even langs met de roze koeken. We openen de muzikale tijdmachine van deze week met de band van de week. En voor deze week is het Status Quo op je radio van het album Blue For You, hoorde je het nummer Ring For A Change. We beginnen dadelijk met de Rollator hits. Gaan we eerst voor de jaren 70 in met Stevie Wonder en daarna de Eagles. En later in het eerste uur, je weet het, gaan we de 80's in. Heb ik er eentje voor je van The Pretenders en van Berlin. We duiken de tipparade in van 40 jaar geleden. Je hoort de alarmschijf. Deze week van meneer Herman Brood. Dan gaan we de top 40 in. En dat is ook van 40 jaar geleden. Iets met een kapitein. En daarna zet ik je gewoon lekker in 2020 met een of ander nummer dat Yummy heet. De top 40 van vandaag. Goed, het zal allemaal duidelijk worden denk ik in het loop van deze twee uur. We hebben een album dat deze week 40 is geworden. Jawel, hij staat erbij. Hij is van de Jay Giles Band en draagt de fantastische titel Love Stinks. Waarom ook niet? Was hem dan eens wat vaker, zeggen wij dan aan deze kant. Aandacht voor iets wat nieuw uit is. Een mooie nieuwe single van Vaderlandse Bodem, ja, dat mag ik wel zeggen. Beeteltjes staan er weer bij. Nu weer tijd voor muziek. En ik ga weer verder met mijn halve roze koek. Wat inmiddels een kwart roze koek is geworden. De Rollator hits, jawel. We beginnen met Stevie Wonder en door het reizende zeespiegel. Neemt hij ons mee naar inderdaad Higher Ground. En daarvoor reizen we naar het jaar. Even kijken, komt u maar.
2: 1973.
0: Het is wel helemaal duidelijk. Ik ga koffie halen en ik ga weer verder met mijn roze koeken. Welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: taking you back in time to the 70s.
1: ...1977.

0: We waren met de muzikale tijdmachine in het jaar 1977. Je hoorde de Eagles met hun Life in the Fast Lane.
1: Sorry Bart, ik onderbreek je even. Het item. Welk nummer heeft volgens jou de mooiste intro? Staat klaar.
0: Helemaal super. Dan gaan we dat even doen.
1: Wat is de naam van de band?
0: R.A.M.
1: Wat is de titel van het nummer?
0: It's the end of the world as we know it. Haakje openen en I feel fine.
1: Voor wie draaien we dit nummer?
0: Oh, het is voor Ruud Alberts.
1: Mooi, nu nog even het jaartal.
0: 1987.
1: Zo Bart, als je nu nog even op start klikt, kunnen we gaan luisteren.
0: Ja, doe ik. Ben je trouwens eigenlijk een fan van R.A.M.? Oh, nou, ze is weer weg. Tot volgende week dan maar.

0: Ja, dat is zo afgelopen zo'n nummer. 1 minuut en... wat staat er? 42 seconden? Nee, 1 minuut en 44 seconden. Alsjeblieft. Je hoorde trouwens de Beatles, als je dat nog niet wist. Met het nummer Misery. En dat komt van het album Please Please Me. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1963 inderdaad. We gaan naar 1980. We reizen wat af in dit programma. Je wordt er helemaal knettergek van. Maar dat maakt niet uit. We gaan... Even mijn keel schrapen, dank u wel. We gaan draaien voor jou de nummer 1 uit de tipparade. Hoe heet zo'n ding ook alweer?
1: Let op, uren en oren dicht.
0: Ja?
1: Hier komt Veronica's alarmschijf.
0: Oh, zo heet zo'n ding. Deze week is die van Herman Brood en is Wild Romance. En draagt de titel Hot Shots.

0: Wat een herrie op je radio. Lekker, hè? Wat vinden de buren daar nou van? Nou ja, er is iemand in Rotterdam die zegt van...
1: Hebben we scheid dan?
0: Maar dan is Rotterdam natuurlijk. Hé, hey, we blijven lekker in 1980. Want we gaan een nummer draaien uit...
1: De Nederlandse...

0: deze week.
1: Nieuw.
2: Nummer 26.
0: Do That To Me One More Time. Met die trein over je heen rijden. Oh, een roze koek geven aan je. Nee, graag zelf. Van Captain Anthony. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 van week 4 tot en met week 14. Totaal 11 weken. Met als hoogste notering nummer 2. En daar stond het 3 weken geparkeerd. Ik kom inderdaad in een romantische stemming. Zet die trein uit, opa. Dankjewel. Kom maar op met die kapitein. Als er maar geen Titanic in voorkomt, dan vind ik het best.

0: Je luistert naar De Muzikale Tijdmachine. Dit programma hoor je elke week live op de dinsdagavond van 7 tot 9. De samenstelling en presentatie is in handen van Bart van der Heuvel. Reageren op dit programma kan altijd via Facebook onder Bart van der Heuvel. Mijn naam is Marcus en ik wens u verder veel luisterplezier bij Bart.
1: ...2020.

0: Je hoort het trouwens uit de Nederlandse top 40. Justin Bieber. Met het nummer Yummy. Ik dacht eerst dat er Mammy stond. Maar dus ik dacht dat Justin in iets anders was veranderd, zal maar zeggen, met dat witte verband omheen, zal maar zeggen. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Je hoort het zeker wel. Ik ben een echte Bieber-fan. Ja, zeker weten. Tijd om naar de 80's te gaan. Hé, hey, de rollator-hits staan we klaar voor je. We starten met The Pretenders. Afgelopen week waren ze langspeelplaat van de week. Want hun debuutalbum kwam 40 jaar geleden uit. Je hoorde trouwens afgelopen week ook bij het programma Bart's Guitar Platform een nummer van dit album. Maar nu heb ik een nummer voor je klaarstaan met de titel Mystery Achievement. En dat wilde ik graag voor je draaien. Dus dat doen we. Maar dan wil jij natuurlijk eerst weten uit welk jaar dat komt. Zal het een verrassing zijn?
1: Zou het?
2: 1980.
0: Nou ja, goed. Ik wist niet hoe kort je van geheugen was natuurlijk. Je zijn de Pretenders.

0: taking you back in time to the 80s.
1: 1987.

0: tijdmachine was in 1987. Je hoorde de formatie Berlin met het nummer Like Flames. Tijd voor dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Inderdaad, we hebben er weer eentje die deze week 40 is geworden. Ik zei het al in de opening. Titel van het album is Love Stinks. En hij is van de J. Giles Band. Het album bevat 9 nummers, heeft een totale speelduur van 37 minuten en 34 seconden. Van dit album kwamen totaal 3 singles. Come Back, inderdaad Love Stinks, daar is die altijd de title track. En Just Can't Wait. Voor het eerste uur van de muzikale tijdmachine heb ik gekozen voor het bijzondere, maar ook heel grappige nummer met de titel No Anchovies Please. Ja, je moet er maar naar luisteren. Het is heel, heel bijzonder gemaakt. En een diep compliment.
2: ...1980.
3: This is the story of a young couple in Portland, Maine.
4: While waiting for her husband Don to return home from work, she reaches for a can of anchovies. As she spreads the tiny fish across a piece of lettuce, she notices a small note at the bottom of the can. Written on it is a telephone number. Curious, she dials and is told,
5: "Don't move, lady. We'll be right over."
4: Placing the phone back on the hook, she turns to see 3 smartly dressed men standing in her kitchen doorway. Before she realizes what is happening to her, she is rolled tightly in long sheets of cellophane, transported to an international airport, and placed on a waiting jetliner. All this being too much for her to comprehend, she passes out. Upon awakening, she finds herself in a strange, foreign-speaking nation. Alone, fearing her escape impossible, she seeks comfort in the arms of a confidential agent. With a trace of her kiss still warm upon his lips, he betrays her to the hands of 3 scientists who are engaged in diabolical avant-garde experiments previously performed only on insects and other small, meaningless creatures. Using her as their subject, they are delighted with the results. For the first time, a human being is transformed into a...
6: Shh.

0: And the lesson we learn from this story is, next time you place your order, don't forget to say, no anchovies, please.
1: Ik heb het maar even gezegd tegen je, alsjeblieft. Hey, je hoort zo Ron van Etten samen met Fabianne Dalau in het nummer Don't Wanna Let You Go. Opgenomen in 2019 en onlangs uitgebracht. Ik zeg tot zo in het tweede uur van de muzikale tijdmachine.
2: ...2019.

0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: You don't have to be crazy to like the musical time machine. Bart will train you. No problem.
3: Bart van der Heuvel.
4: Met de hits van toen.
5: Internetradio.
6: Ik vind het hier altijd zo gezellig, hè.

0: Welkom bij het tweede uur van de muzikale tijdmachine van deze week. We openen met de band van de week en voor deze week is het Status Quo op je radio, jawel. Van het album Thirsty Works hoor je het nummer I Didn't Mean It. Echt, ik meende het niet. Tweede uur, wat heb ik nog voor je? Nou, natuurlijk Rollator Hits. Dadelijk eerst de jaren 90 met Chesney Hawkins en Edwin Collins. Dan gaan we de Zero's in met Robbie Williams en Lenny Gravitz. Rolling Stones staan er weer bij. We geven Lamar Williams aandacht in het item The Rest in Peace Record of the Day. Ik heb nog een nummer staan van dat Love Stinks album van 40 jaar geleden van de Jay Giles Band. Een jarig artiest, Eric Stewart. En natuurlijk hoor je ook de muziek. We gaan lekker naar de Rollator Hits. Lekker naar de jaren 90. Zoals ik al net zei, we beginnen met Chesney Hawkins. En je hoort het nummer The One and Only. Maar jij wilt jaartal nog weten natuurlijk. Nou, dat kan. Hier, kijk. Hoppa. Iets met 199 en dan...
1: 1991.
0: Duidelijk.

0: taking you back in time to the 90s.
1: ...1994.

0: Weet niet, maar met muziek uitzoeken kom ik altijd nummers tegen met gitaar erin. Hier werd de distortion knop weer eens even stevig voor je ingetrapt. Je hoorde het nummer A Girl Like You van Edwine Collins, als ik het juist uitspreek. En daarmee staan we met de muzikale tijdmachine in het jaar 1994.
1: Ladies and gentlemen, it is time for the rest in peace record of the day.
0: Geboren 14 januari 1949 in Gulfport, Mississippi. Overleden 21 januari 1983 aan de gevolgen van kanker, opgelopen in Vietnam door in aanraking te komen met het middel Agent Orange. Zijn naam Lamar Williams. Je hoort hem samen met The Allman Brothers Band op de bas in het nummer Southbound van het album Brothers and Sisters. Lamar Williams is 34 jaar geworden.

Door de dingen van de Rolling Stones met het nummer Hangfire. En dat komt van het album Tattoo You. Het is tijd om aandacht te geven aan de jarigen. Die zijn er ook elke week.

0: eens een keer, nooit eens een keer een ballonnetje heel laat, hè, hier in het jingeltje. Nee. Denk je wat dat kost elke week? Ja, het kost natuurlijk niet zo duur als de roze koeken. Oh wel. Dat was deze week een schenking van de heer Van den Berg. Dank u wel. Die is nu bezig zijn kleinkind. Nee, geen borstvoeding. Denkt hij zich niet van die rare dingen? Nee. Gewoon, ja, wat is die aan het doen? Nou ja, leuke dingen. Lekker naar ADO kijken, denk ik. Ja, je moet er vroeg bij zijn met dat soort dingen. Hey, trouwens, ben je zelf jarig vandaag of ergens deze week? Zeg ik uiteraard van harte gefeliciteerd. En zeg ik nog vele jaren in zeer goede gezondheid. Maar je weet het, iedere week hebben we ook een jarig artiest. En die gaan we lekker in het zonnetje zetten. Deze week is het Eric Michael Stewart, geboren 20 januari 1945. Dus hij is alweer precies 75 jaar. Artiestennaam is Eric Stewart. Singer, songwriter, gitarist, keyboardspeler, producer, een van de founding members van de Mindbenders. Speelde daar van 1963 tot 1968. En in 1972 was hij medeoprichter van de band, precies, 10cc. Daar bleef hij tot 1995. Maar Eric is ook mede-eigenaar van de Strawberry Studios in Stockport in Engeland. En daarvoor zorgt hij de productie voor menig album, voor menig artiest. We gaan lekker naar de muziek. We gaan naar de muziek van 10cc. En je hoort het nummer Kunst, omdat er kunst moet zijn. Oftewel, op zijn Engels, Art for Art's Sake.
1: ...1976.

0: verband met 10cc met Art for Art's Sake. Ik heb nog één rollator hitsblokje voor je staan. Weet je dat? Nee, weet je niet? Vertel ik het je nu. Daarvoor gaan we lekker naar de Zero's. En als eerste heb ik voor je Robbie Williams met Eternity. En daarvoor reizen we naar het jaar. Ik heb geen flauw idee. Ik klik wat aan. Ik weet toch zelf wat.
1: 2001.
0: Nou, kom maar op, Robbie.

0: taking you back in time to the zeros.
1: ...2007.

0: Nou ja, ik ga natuurlijk niet eindeloos op dat station zitten wachten natuurlijk, hè. Ik bedoel, zodra het klokslag 7 uur is, dan gaat die trein jakkeren natuurlijk. Ik bedoel, dat vinden opa en oma nou eenmaal leuk. Ik zeg het maar even. Je hoorde uit 2007, Lenny Kravitz, met het nummer I'll Be Waiting. En dat komt van het album It Is Time For A Love Revolution. Nou, geen probleem, maar als je het niet erg vindt, we doen eerst even dit.
1: Langspeelplaat van de week.
0: Jawel, hij staat er weer bij, je hoorde hem in het eerste uur ook al. Hij is 40 geworden. De naam van het album is Love Stinks. Schitterend, verzin het maar. Hij is van de Jay Giles Band. Het album kwam trouwens uit 28 januari 1980. Muzikanten trouwens op dit album zijn Peter Wolf, liedvogels. Jay Giles zorgt voor de gitaar. Magic Dick, schitterend geboortenaam trouwens. Richard Zalwitsch, maakt niet uit hoe je hem noemt. Hij speelt harmonica. Seth Justman zorgt voor de keyboard en de backing vocals. Danny Klein zorgt voor de bas. En tenslotte Stephen Blatt met twee D's op het eind. Die zorgt voor de drums. We gaan luisteren naar track nummer 4 met de titel Nighttime. Nummer is trouwens origineel als eerste uitgebracht in 1966 door The Strangelovers.
2: ...1980.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: Hi, this is Maurice Gibb from the Bee Gees.
2: Hi, this is Robin Gibb from the Bee Gees.
3: Hi, this is Barry Gibb from the Bee Gees.

0: door de Facebook fanclub. Hoorde je het nummer You Stepped Into My Life? En dat komt van het album Children of the World.
1: Bart?
0: Ja?
1: Ik hoop dat ik je niet stoor.
0: Nee, joh.
1: Maar ik geloof dat het tijd is voor het item. Tijd voor vinyl.
0: Ik ben van het programma al compleet gestoord. Maakt niet uit. Hé, jawel. Met gesloten ogen. En mijn pantoffels aan, anders gaan mijn tenen weer naar de dingen, zal ik maar zeggen. Heb ik één single voor je uit mijn platenkast gepakt. En vandaag is het Waar blijft die ouderwetse winter van inderdaad Mark Winter. Zijn geboortenaam is trouwens Ad Kramer. De single kwam uit in 1975. Dit nummer stond in de Vaderlandse top 40 in 1977. Van week 5 tot week 9 totaal, dus 5 weken. Met als hoogste notering nummer 29. Wel grappig, want het stond namelijk langer in de tipparade dan in de top 40. Namelijk van week 51 in 1976 tot week 5 in 1977. Dus totaal 6 weken met als hoogste notering nummer 2. Het is buiten nu 1,7 graden. Kom maar op met die winter.

0: together.
1: This stereo recording can also be played with a suitable mono pickup. But please don't try this at home.
0: Dat is het einde, dat doet de deur dicht.
2: Ja, zeer zeker. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze muzikale tijdmachine van deze week. Hey, ik zeg hartelijk dank voor het luisteren. En super dat je er gewoon bij was. We sluiten deze muzikale tijdreis af met een nieuwe jingle. Wat voor nieuwe jingle? Onzin. Nieuwe jingle staat hier. Nou,

0: Precies. Ik denk dat dit een soort van grapje is van een soort van fan die waarschijnlijk vindt dat ik te weinig Nederlandstalig. Nou, we houden hem gewoon bij deze jingle. Alsjeblieft. Want ik heb inderdaad er nog eentje voor je in de player staan. Het is Jump en hij is van Van Halen. Ik zeg, blijf gezond, natuurlijk van elkaar. Hey, graag tot de volgende week. Maken we gewoon weer een heerlijke nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Hey, tot volgende week, joep, doei!
1: ...1984.

0: luistert naar Weekendkracht met Jan Krijnen. Weekendkracht.
1: Ja, lekker begin van de uitzending met Studio 45 en Got to Have Loving. Welkom bij Weekendkracht.

Ja hoor, dat waren ze dan, de Studio 45 was dat. En ondertussen probeer ik even wat te knutselen hier aan de studio. Ja. En dat is weer gelukt. Het tunetje van Weekend Kracht en Dance Classics. Het bedje, zoals dat genoemd, staat er weer achter. Michael Ferguson en tune van Weekend Kracht Dance Classics. Dat is het nummer. Ja, legendarische discotheek 45 in New York bracht dit soort nummers ook voor, dat speciaal voor de discotheek werd geschreven. Heb je er ergens een aantal liggen? Ik ben er zeer geïnteresseerd voor het programma, omdat het van die lekkere dansbare muziek is. Van Studio 45 gaan we naar een andere artiest. Ken je ze nog? Ze heet Amy. En de achternaam is Stewart. Dit is Amy Stewart en Knock on Wood.

Je luistert naar Kyle Janin en de Hit Run Lover. De dame die kwam oorspronkelijk uit Nigeria en heette Ulamecha Carol Jenny. En ze had in 1981 een hit met dit nummer. Ja, Hit Run Lover. Van Hit Run Lover gaan we naar een ander nummer. Een lekker nummertje wat we ook kenden. En ik heb een paar weken geleden een live band gezien. En dat was een lekker topbandje. Ja, live gezien. Zij speelden onder andere alle nummers van Earth, Wind & Fire. Maar ook de nummers die door Earth, Wind & Fire geschreven werden door anderen. Ja, wil je weten welke band dat het is? Dat vertel ik je naar het nummer. Dit is Earth, Wind & Fire en... Let's Groove.

0: Ja, zoals ik al zei, zou ik er even op terugkomen welk bandje dat was. Dat was Chicago Funk. Ze komen uit Groningen en spelen heel het repertoire van niemand minder dan Earth, Wind & Fire. En ook de nummers die Earth, Wind & Fire gemaakt heeft voor andere artiesten. We gaan weer een stukje terug in de tijd. Wat gaan we doen? Ja, we gaan terug naar de 70s. Samen met niemand minder dan The Tramps en Shout.
1: Weekendkracht Dance Classics.
2: Back to the

Ja, een stukje terug in de tijd, de jaren 87 was dit natuurlijk. Nee, 1995 was deze nummer, dit nummer, want dit was een remix die je natuurlijk vindt op een van de vele albums die er gemaakt zijn van dit nummer. De uit Pennsylvania, Philadelphia afkomstige band Sister Sledge was dit. Van Sister Sledge gaan we naar natuurlijk weer een stukje terug in de tijd, vooruit in de tijd. We gaan naar niemand minder dan, wie zullen we ervan maken? E.G. Daily, kent u ze nog? En ze had het over Say It, Say It.

Ja, daar zijn we weer, aan de andere kant van het nummer. En dat was de BVSMP. En I Need You, dat kon je horen, want dat hebben ze geloof ik wel 500 keer gezongen. Maar toch weer een lekker nummertje uit de jaren 80 kwam dit natuurlijk. Je bent nog steeds en je luistert nog steeds naar Weekend Kracht Dance Class 6 op jouw favoriete station. En dat allemaal een uurtje per week. Heb je ideeën... Verzoekjes stuur ze dan via de Facebookpagina van Weekend Kracht Dance Classics. Wij gaan weer een stukje terug in de tijd met de Lady of Disco. Dat was natuurlijk niemand minder dan Diana Ross.

0: luistert naar Weekendkracht Dance Classics. Jouw favorieten hoor je hier. Met Jan Krijnen.
1: Upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head.

Je hoorde dat was Miss Rihanna en Don't Stop the Music. We kennen het nummer nog ergens anders van. En er zaten heel veel samples van Wacko Jacko, oftewel Michael Jackson, in. Wij naderen weer zo'n beetje het einde van het programma. We hebben nog een minuutje of 10 te gaan. Ik draai nog een nummertje en dan ga ik afscheid van je nemen. Dan zitten we ongeveer goed qua tijd. We gaan naar de... Hallo, I-A-I-O-A. Hoe was het ook alweer? We gaan naar de Weather Girls. En it's raining nog steeds, heren.

Ja, het is Raining Man, de plaat van de Weather Girls. En een van de weinige, zeker de enige hit die ze volgens mij zo'n beetje gehad hebben. Ik heb er ergens nog een album van liggen, dus gaan we nog eens even kijken wat daarop staat. Misschien is het programma waardig, zoals we zeggen. Ik zei al, ik ga afscheid van je nemen. Het uurtje Weekendkracht Dance Classics zit er weer op jouw favoriete radiostation. En heb je tips, hits of wil je iets anders horen? Zeg het op de Facebookpagina, typ het even naar me en ik ga kijken of het in het volgende programma kan passen. Maar dat wordt dan niet het programma erop, want er zit altijd een weekje tussen voordat ik het opneem, het programma. Het programma wordt overigens regelmatig met het publiek opgenomen. En binnenkort komt er nog heel groot nieuws over het programma. Want we gaan iets doen waar ik de zenuwen van krijg. Maar dat komt allemaal goed en waar bij mij het cirkeltje weer rondvalt. Laten we dat maar zeggen. En de laatste die we voor je gaan draaien, in ieder geval vocaal bijna helemaal, is de plaat van Leon Haywood. Terug in de tijd met Don't Push It, Don't Force It.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier veel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 1978 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 1979, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 1978 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: With Russian.

0: De nummer 1 van deze week in de jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical Youth and Past the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en ze heette Emilia Rydberg, eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens de Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 1979 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd nog door Snowy White met Bird of Paradise. En nog eentje uit de 80er jaren, dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Volk en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Gary and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairway Equals the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de en nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn, eigenlijk wel, van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn Dale & Grace.

deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maui Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale & Grace. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja, graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi-versie uit 78. Thank God it's Friday.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Dit is Rough Velvet.
3: Because there's more to music than hits alone.
4: Ici, mon jeune amour, Gerard Claesen.

Business is good. To me, so when it blues, your business is. En dat was voor Cat Blue en The True Believers. Er is een prachtige nieuwe, schitterende LP uitgekomen. Nou, een EP is het. Clock Strikes Blue. En dat is van Cat Blue. Daar zijn we mee geopend. Een nieuwe die ook een album uitgeperst gaat worden is de Avi Gross Band. Love Raining Down. En dat is dan toch wel even een single waar je aandacht aan moet geven.

Dirk en ik kregen, nou, we keken nogal op toen we de volgende plaat binnengekregen van John DeRosa. John DeRosa. En dan is de titel Stand for the Flag. En dan moeten we natuurlijk even nadenken, moeten het liedje even horen. We pakken de tekst.

Je zou het niet geloven, maar gisteren op de valreep, juist voordat we de muziek uitzochten voor dit programma, kregen wij een prachtige nieuwe binnen van Sharon Whitcroft. Niet Witch, maar With. En dat is de volgende, On the Eighth Day. En kijk, als predikant vind ik dat natuurlijk erg leuk, want het gaat over de schepping. En op wat gebeurde dan op de achtste dag? Nou, dat gaat zij uitleggen, moet je horen.

We richten onze blik natuurlijk niet op overzeese gebiedsdelen, maar ook op Europa. En wat we daar krijgen, dat is hartstikke leuk. Uit Noorwegen bijvoorbeeld, van Nielsen's Southern Harmony. En dat speelt zij samen met Birgitte en de Dusty Trills. En de titel van de song is Are We in Trouble Now?

me heel goed voorstellen dat zo'n plugging agency in Norway toch denkt van, nou, we moeten toch maar eens Europa inschuiven. En dat doen ze dan vanuit het noorden, waps, Europa in. En niet alleen Nielsen's Southern Harmony, we krijgen geregeld muziek van, maar dit is de Tofte-familie. We hebben natuurlijk even opgezocht, Tofte-familie, The Road That Carries Me. Het zijn een vader, het zijn een moeder en een dochter. En ze zijn aardig bekend in Noorwegen, nu ook in Europa.

Mooi, de tofte familie. Ze hebben het heel goed gedaan, vind ik hoor. Het is iets anders dan de Nashville Sessions. Goed, ik heb een verbeterde versie. Black and Blues Revisited is het van Sanjay. En Sanjay gaat voor ons dansen, spelen en zingen. The Easy Blues Black and Blues Revisited.

0: shoes in the sand.
1: Ja, kijk, dit was muziek van de Bad Rock Blues Band uit Oberösterreich. En dat is niet de Bad Rock met een I, maar met de E. Hè? Dus Bad Rock. Slechte rots, dat soort dingen. Ze maken muziek en ze doen dat uitstekend. Maar ze maken ook rock. Een nieuwe plaat heeft ze uitgezet en afgezet. Zo. En die heeft als titel meegekregen, moeten we toch even zeggen, Shadows. Het is van 2026. En dit is hun rockversie. Dat spelen ze ook natuurlijk gewoon.

Volop aandacht natuurlijk voor nieuwe blues albums. Die zijn er. The Boneyard Dog. En die hebben een Blues Bound Train hebben ze. Dat is dan een nieuwe album. Hè? En we gaan de titelsong laten horen. En daarna nog eentje. Maar dan moeten we even kijken hoe het met de verband met de tijd zit. Maar dit is dan The Blues Bound Train.

foutje gemaakt, een foutje bedankt. Ja, we hebben er allebei zo. Dus we kijken, maar deze muziek kennen we. Het is niet van 2026. En we lazen allebei verkeerd, Dirk, zowel als ik. Het is 2016, Boneyard Dog. En ja, dat is dan de Blues Bound Train. Nou, dan denk ik dat we het goed kunnen maken. 2016, dus het is niet nieuw. Hij is 10 jaar oud. En hoe komt hij dan in plaats, komt hij tussen de nieuwe albums terecht? Ik weet het ook niet. Dirk ook niet. Oké, nou, dan gaan we. Maar ja, je weet, ik heb gezegd van we gaan nog eentje draaien en dat doen we. En dat is dan de titelsong van hun naam, oftewel The Boneyard Dog.

Arcade aan One Yard Dog en de Blues Bounce Train van 2016. Hoe die hier is terecht te komen en niet in het tweede uur bij de wat ouderen, maar ik weet het niet. Goed, nou in elk geval, het is rechtgezet en we hebben nog tijd voor een nieuwe van Otis Walker. Die heeft een plaat gemaakt en die heet Forward. Dus dat is een hele goeie, zo'n revolutionaire plaat en zo. En voorwaarts, dat soort dingen. Forward, Otis Walker.

0: Otis Walker leek mij zo'n storytelling countryman toe. Maar hij maakt een prachtige blues, hè. En dat is wat we hebben, wat we ook horen. Dus country blues horen we bij Could You Do This For Me? En dat is dan de volgende track. Ik neem vast afscheid van je. Ik zie je natuurlijk weer terug in de tweede uur van Rough Velvet. Straks na de time check en de station call. Dit is Could You Do This For Me? Van Otis Walker.
1: I was born in Memphis. Moved out to the country, met your mama and had you, and as they say, the rest is history.

0: onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Gerard Klozen.
2: Ici, mon jeune amour, Gerard Klaasen.
3: En van harte welkom bij het tweede uur. Programma voor zonderlingen, tegenliggers, andersdenkenden, warhoofden. Ja, natuurlijk, en ook muzikanten en merkwaardigen. Kortom, dit is Rough Velvet. We beginnen met Downhill Lady Racer van Elvin Lee uit 1978.

In 2016 vrienden kwam Daryl Hands uit met een plaat die heette The Wild Blue Irish. En de intro was dit.

Ja, ja, ja, ja. Daryl Hands and the Wild Blue Irish. We gaan nog één track daarvan draaien. En dit is With the Tide. Dat is een heel mooi nummer. En je moet er even schrap voor gaan zitten. Ga je gang.

En er zijn hele belangrijke dingen in het leven waar we even over moeten hebben. In 2026 zijn aan de Helse Heuvels de Wartzaal in Winkselen. Dat weet je zelf al, vrijdag 11 september en zaterdag 12 november. Sorty Blues. En onder meer treden erop, het is een leuke interessante line-up daar. Maar onder meer treden daarop de Boogie Beasts. En van deze Boogie Beasts hebben we toch Like a Snake. En dat is een opname van hun Live in Depot in 2025. Oh, ja. Die laten we even horen. Hoe het publiek reageert, zo kun je ook reageren.

0: Dank u wel.
1: Behalve dat Sortie Blues Festival in België, en dat is in september, hebben we in augustus ook nog iets te vieren. En dat is in Giethoorn. Nou, Giethoorn is een waterdorp natuurlijk, dus het is ook een drijf-in. Een drijf-in, ja. En daar treden ook onder meer daar treden gezellige en goede artiesten op. Waaronder Julian Zes. En van hem draaien we even Did You Ever Wonder. En dan moet je even horen. Nee, luister zelf maar, dit is zo prachtig.

Julian Sass was dat, vrienden. En dan treden op Kai Strauss en de Hoochies. Verhoef en Van Roon ook. Die twee mannen. Oh, zo prachtig. Maar ook La Rata. En van hen heb ik het volgende.

Ja, nou, om de verwarring van de warhoofden nog groter te maken. De warhoofden zitten hier in de studio, hoor, in een andere kant van het raam. Maar ik wil u even vertellen hoe duidelijk al deze situatie hier is. Wij zitten hier en willen toch nog even terugkomen op het Sortie Blues Festival. Dat is op 11 en op 12 september, hè, in België, in Winkels. Nou, daar treden de Boogie Beasts op, maar ook Rattlesnake Milk. En van Rattlesnake Milk heb ik een prachtige, en dat is Eloise. En die moet je ook beslist eens een keer gehoord hebben.

Er komt in België ook een hele bijzondere band. Dat zijn Kitty, Daisy en Lewis. Ik heb van hen een opname, die staan in de Mühle Hunziken. Die is ook van 2025. Die is heel mooi om te horen welke mooie muziek als ze maken. En hoe het publiek met ze omgaat. Het is Duits. Dat moet je even horen. Dit is Lutje.

0: Tot zover. Goed, genoeg nu. Het is tijd voor, vrienden. Het is tijd voor...
1: Muziek. Uit de vorige eeuw. Dit is de Zwijmel 3. 3.

0: Kijk eens, en dat waren onze drie zwijmelaars achter elkaar. Eerst de eerste zwijmelaar die je zojuist hoorde, of de derde is dat natuurlijk, was dat The White Room van Cream. En daarvoor hoor je de Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful. En we zijn geopend met Jimi Hendrix en Purple Haze. En dat completeerde dan onze zwijmel drie.
1: Dit is Rough Velvet.
2: Because there's more to music than hits alone.
3: Ici, Gerard Klaassen. Oh.

Jawel, dit was Mad Love van Feels Good van Don Tyler Watson. Heb je wel eens een dentist gehoord waarbij alles klopt? Hè? De muziek, de stem, de dictie, de voordracht, de bewegingen zelfs. Want dat zou je kunnen zien als je naar zo'n concert gaat. Don Tyler Watson, de moeite waard om zo'n concert te bezoeken als je dat kunt krijgen. Dit is Mesalkist

Ga afscheid van je nemen. Ik doe dat namens Dirk Longstra natuurlijk. Ik zeg natuurlijk mooi, ook namens hem. Hè. Maar we gaan eruit met Colin James. And You Were Never Mine. Dit is zulke goede muziek. En het is iets om, het is iets om even te koesteren. Even achterover te leunen. Oortjes in, koptelefoon op. Of misschien de boksen heel hard zitten. Ja, als je alleen bent of zo, dan zou dat best kunnen. Colin James. En ik zeg tot de volgende Rough Velvet. Mooi.